0: Wat die win wordt dan? Valerie. Als wij die Jennifer Lopez, J-Lo en Demo in Swing Defile met een storehit Let's Get Loud op Radio Elfen.
1: Radio Elfen.